Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste

0: Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

than others.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei

0: president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president

0: Sucuk treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sucuk zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer... en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer... waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden... maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon, maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon, maar met amper 20 graden en een stevige noordelijk wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De eerste actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB. Het Britse Onderzoeksinstituut voor Vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon, maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische

0: Aan Hippodroom La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Lelystad. Sometimes the world is a valley of

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 11 uur.

0: was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten, en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB. Het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid en 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De klassiekers.
5: De klassiekers.
4: De verhalen.

We begonnen met Earth, Wind & Fire, Sunday Morning. Ja, dat zit er alweer op, want het is inmiddels al Sunday Afternoon. Even wat anders. Een grappig feitje misschien, want Maurice White was zo'n enorme perfectionist dat hij de iconische blazers, de Phoenix Horns, de studio niet uit liet gaan voordat elke noot millimeter was. Na een sessie van 12 uur besloot hij midden in de nacht dat de trompetten toch nog een fractie scherper moesten. De blazers waren zo uitgeput dat ze de partij uiteindelijk staand op één been hebben uitgeblazen. Of kunnen we zeggen ingeblazen. Nou, ingeblazen, ja, dat zullen we natuurlijk ook, want 6 uur staat weer garant voor de mooiste hits natuurlijk op je radiostation Radio Lelystad. En van die zonnige Amerikaanse funk reizen we door naar een van de allergrootste popfenomenen uit de muziekgeschiedenis voor een dosis Zweedse melancholie. Welkom bij de show, dit is ABBA en Fernando.

Het geluid is afkomstig van Captain Jack met die ultieme Eurodance-stamper Captain Jack. Ja, zo heet dat nou eenmaal. Kan er ook niks aan doen. Waarmee het duo de hitlijsten toen de tijd volledig op zijn kop zette. En deze kennen we wel. Het is er eentje van Madonna uit 1998. En dat ding heet The Power of Goodbye.

0: Chris Jones. Met haar loodzware hypnotiserende reggae en Compass Point Funk Classic Nipple to the Bottle. Even wat anders.
1: Dit is de Classic Sunday Primeur van vandaag. Hier op Radio Lelystad.
2: Hey, hier Luus van Swingadilla.
3: En namens Katja en Alice stel ik jullie graag ons allernieuwste single voor. These boots are made for walking. Have fun. Start walking.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is René van Elst.

was natuurlijk die Franse chansonnier, oftewel Julien Clerc, met die prachtige, weemoedige, romantische klassieker This Melody. Nou, we gaan iets heel anders doen, want van die romantische Franse sferen schakelen we gewoon eventjes over naar een absoluut monument uit de Nederlandse rockgeschiedenis. En dat voor een flinke dosis melodieuze hard rock. Van den Berg en Burning Hearts. We gaan terug naar 1982.

0: Dat waren The Emotions met een onverslaanbare disco en soul klassieker Best of My Love. Het is tijd voor een poplimmerik, denk ik.
1: René van Elst.
2: Poplimmerik.
0: Er was eens een jongen, zo breekbaar en klein, die elke dag fluisterde dat het leven zo zwaar kan zijn. Zijn hoop dreef langzaam voorbij, als een schip dat nooit echt aankomt bij mij. En in elke stilte dacht hij, ik voel me zo verdomd al.

zegt, krijg toch allemaal de kleren. Ja, dat was er natuurlijk eentje van Danny de Munk. En ook uit die serie. Het is geluid van Rob de Nijs en Stil Verdriet. We zijn zo dadelijk bij je terug naar het nieuws. En

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij De Bult. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging is nu nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elst. Tot 2 uur.

Amerikaanse rockformatie Heart met natuurlijk die gigantische, dramatische power ballad. Oftewel, all I want to do is make love to you. Nou, wie wil dat niet op deze zondagmiddag? Hè? Het is toch best wel fris buiten, dus even omdraaien. Als je uit bent geweest natuurlijk. Laat het zo zeggen. Ja, dat hadden we vroeger natuurlijk. Waren we een stuk jonger. En dan konden we tot een uur of vijf toch gewoon nog wel radioprogramma's maken, hoor, in de nacht. Ik zou het nou niet meer kunnen in ieder geval. Dit is Joe, and I Wanna Know. Het tweede deel hier op je radiostation. En nog 5 uur te gaan.

0: Lekker nummer hoor, van Peter Koelewijn, KL204, oftewel Als ik God was. Dan is het nu even tijd voor.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier met René van Elst.
0: Daar gaan we dan, want vandaag viert Alan Gorey zijn 80ste verjaardag. De Schotse bassist, zanger en natuurlijk songwriter is medeoprichter van de legendarische Average White Band, een van de succesvolle funk- en soulbands uit de jaren 70. Hij is geboren in Perth, groeide Gorey uit tot een creatieve motor achter de band die wereldwijd doorbraakt met nummers als Pick Up the Pieces. Ook klassiekers als Cut the Cake en Let's Go Round Again behoren tot hun rijke repertoire. De Average White Band stond bekend om een unieke mix van funk, soul en jazz en groeide uit tot een van de meest gesampelde bands ooit. Artiesten als Beastie Boys, Public Enemy en The Tribe Called Quest gebruiken hun muziek in talloze hip-hop klassiekers. Ondanks tegenslagen en bezettingswisselingen bleef Gorey jarenlang het gezicht van de band. Ook na de aankondigingen afscheidstournee bleef zijn muzikale nalatenschap springlevend. Vandaag blaast hij 80

sowieso een lekker blaadje aan 54. Ook dat hoort natuurlijk. Dat is allemaal klassiek. Zo bij Elvis Presley en That's Alright. Misschien een grappig feitje. Dit legendarische nummer ontstond per ongeluk. En dat kunnen we ons zeggen. Tijdens een uiterst moeizame en gedeprimeerde opnamesessie in de Sun Studio. Elvis gitarist Scotty Moore en natuurlijk bassist Bill Black probeerden al urenlang een mooie ballad op te nemen. Maar het klonk allemaal voor geen meter. En tijdens een welverdiende koffiepauze pakte Elvis gefrustreerd zijn gitaar en begon als een grap een razendsnelle iwat clowneske versie van een oud bluesnummer te spelen van Arthur Crudup. Ja, en de rest deed lachend mee. En producer Sam Phillips hoorde een spontane energie door de studiomuur heen. Zette hals over kop de bandrecorder aan en riep: ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar begin maar overnieuw en stop niet meer, want dit is het nummer. Dit is Sarah en Starship. Blijf lekker luisteren. Je radiostation staat boordevol muziek. We gaan op naar het lokale nieuws.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
8: Dit is de cover top 3
7: uit het jaar 1973 met René van Elst.
9: Sommige nummers blijven overeind omdat ze simpelweg vrolijk eigenlijk herkenbaar zijn. Your 16 is zo'n liedje. Dat begon als een rock'n'roll hit uit 1960 en kreeg ruim 10 jaar later een nieuw leven. Het nummer werd geschreven door Robert en Richard Sherman, dat later bekend werd door hun muziek voor de Disney-films. En Joni Burnett maakte er een eerste grote hit van, met speelse rockabilly-versie vol energie en charme. De tekst over de eerste liefde past perfect bij de tienercultuur van begin jaren 60. En in 1973 nam Ringo Starr het nummer opnieuw op voor zijn soloalbum Ringo. Met producer Richard Perry veranderde hij de eenvoudige rockabilly-geluid in een kleurrijke popproductie. Ook enkele muzikale vrienden werkten mee. Harry Nilsson verzorgde de achtergrondzang en Paul McCartney leverde de bijzondere kazoo-achtige bijdrage. Ringo's versie klonk groter en feestelijk dan het origineel en werd een internationale hit. In Amerika bereikte de single zelfs de eerste plaats en in Nederland kwam hij tot nummer 8 in de top 40. En toch begon het succes bij de charmante eerste uitvoering van Joni Burnett. Your 16 uit 1960.
10: Nummer 3.

0: Burnett was dit. Goed, we gaan even halverwege de jaren 50, want toen veranderde de muziekwereld voorgoed. Rock'n'roll werd het geluid van een nieuwe generatie. En Roll Over Beethoven van Chuck Berry werd een van de grote symbolen van die revolutie. Chuck Berry schreef het nummer in 1956. En volgens het verhaal kreeg hij het idee doordat hij thuis moest wachten tot zijn zus klaar was met de klassieke pianomuziek. Daarna kon hij eindelijk zijn eigen muziek spelen. Dit in tegenstelling tussen klassiek en rock werd het de basis van het nummer. Met een beroemde regel, Roll Over Beethoven en Tell Tchaikovsky the News, maakt Berry duidelijk dat de gitaar en de rock'n'roll een plek hadden veroverd. De herkenbare gitaarriff werd een voorbeeld voor vele muzikanten. En in 1973, jawel, gaf Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne het nummer een compleet nieuwe draai. ILO combineerde de rock van Chuck Berry met het delen uit Beethoven 5e symfonie. Het resultaat was een groot bombastisch nummer waarin klassieke muziek en rock elkaar juist versterkten. De versie van ILO werd internationaal succes en bereikte ook de Nederlandse top 40. Maar de basis natuurlijk bleef de originele klassieker van Chuck Berry, Roll Over Beethoven uit 1956.
1: Nummer 2.

0: Bono, jawel. We gaan naar begin jaren 60. Toen ontstond er een bijzondere genre in de popmuziek. De Teenage Tragedy Song. Liedjes waarin jonge geliefden door een noodlot uit elkaar werden gerukt. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Tell Laura I Love Her. Het nummer werd in 1960 geschreven door Jeff Barry en Ben Reilly en opgenomen door Ray Peterson. Het vertelt het verhaal van Tommy, die wil trouwen met Laura, maar geen geld heeft voor een trouwring. Daarom doet hij mee aan een gevaarlijke stockcar race om de hoofdprijs te winnen. En tijdens de race slaat het noodlot toe en zijn laatste woorden zijn: Tell Laura I love her. De dramatische tekst en de zo bijzondere geluidseffecten maakten veel indruk. In Amerika werd het een grote hit, ook door de Britse controverse, waar de BBC het nummer afhankelijk te somber vond, zorgde voor extra aandacht. Want in 1973 bracht Albert West zijn eigen versie uit. Hij maakte het nummer zachter en melodieuzer, met een typische jaren 70 geluid. Zijn warme stem zorgde voor een nieuwe hit en de single bereikte de 8e plaats in de Nederlandse top 40. Maar het verhaal begon natuurlijk allemaal bij Ray Peterson. Tell Laura I Love Her uit
1: 1960,
2: nummer 1.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Dat is LTD natuurlijk met Every Time I Turn Around, oftewel Back in Love Again. En van die dampende uptempo funk maken we een prachtige relaxe landing bij een van de meest iconische en tijdloze popballads aller tijden. We gaan luisteren naar de Commodores, die met een dromerige Fender Rhodes piano, een heerlijke lome beat en een honingzoete stem van Lionel Richie de ultieme lofzang op rust bezingen. Dat ding heet Easy.

0: Tide Pod Song.
1: Fred was dat. Nou, we zitten zo'n beetje aan het eind van het programma. Mart Walter is in de studio, maar hij is koffie halen. Ja, is hij koffie halen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we zullen hem zo natuurlijk aantreffen naar de klok van 2 uur. Classic Sunday is er tot 1 uurtje of 6. Met onder andere Jan Staphorst en nog natuurlijk René Pol als afsluiter. Dit is het geluid van S-Watt. Next to you. Ik zeg, maak er nog een hele mooie zondag van. Dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon, afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Ja, Amsterdam.

0: Wat een heerlijk begin, even na de klok van 2 uur... met de Swing Out Sisters met You're On My Mind. Jongen, Van Els die zit sinds ik hem gesproken heb, zit hij nog steeds met die feestmuts op, jongens. Dit programma is trouwens met live publiek hier in de studio in de studio van Radio Lelystad. En mag ik een warm applaus, dames en heren. Van Els is afgelopen vrijdag 71 jaar geworden. Ja, echt niet te geloven. Het is echt zo, hoor. Maar echt, jongens, die muts mag nu wel een keer af. En dankjewel voor het gebak, vriend. Het was heerlijk. Oh, wacht even, er wordt toch geklopt. Wat is dat?
1: Elke dag de kip kan zonder.
0: Nou, stop ermee, hallo.
1: Elke dag de kip kan zonder.
2: Ja, baby, yeah.
1: Elke dag de kip kan zonder. Want dan ben je weer bij mij.
0: En wie is dat?
3: Walter. Ik heb je gewaarschuwd, hè?
4: You're listening to the classics on the Classic Sunday.
0: Staande ovatie kreeg hij mee net hier live in de studio. Ja. Hey, Van Els Pik, nog gefeliciteerd, jongen. En ik hoop dat we nog jarenlang radio maken. Want volgend jaar is eigenlijk een jubileum. En we kunnen elkaar dan 50 jaar. Dus ja, onthoud het eventjes. 2027, elkaar 50 jaar kennen, jongen. Nou, dat is toch wel een lustrum, hè. Maar goed, over dat gesproken, ik zit er nu tot 4 uur. Dus Van Els, ja, beurt is geweest.
5: This is Mark Walker.

Later treden ze nog wel eens op met wat reunieconcertjes. En dat doen ze nog steeds uitstekend, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Zo, 14:15, welkom op jouw zondagmiddag. Jouw Classics on Leven, al jouw favoriete hitjes vanuit eind jaren 50 tot 2015 zeker voorbij komen. En mocht die er niet tussen zitten, mail ons, hè? Ja. ClassicSunday@radioleenstad.nl of via de Facebook-site Classic Sunday even opzoeken. Like ons meteen en stuur een pb. En mocht je het even makkelijker willen doen, je kan ook de voicemail inspreken op 0320-234-344. Zondagmiddag, maart tot aan 4 uur. En wat zit er allemaal?

0: Vader van je beste tijd gehad.
1: Ja, ja. Time out.
0: Out of time. We gingen terug naar het jaar 1969 met Chris Powell. En je hoort het al, jongens. Dit is echt van het originele zwarte vinyl. En dat mag zeker, wel een keer opgepoetst worden.
2: Hoor. Ja. Hey, hallo. Wat mogen wij ook nog even meedoen? Ja, dat komt-ie.

0: ja, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. En trouwens, daar voor je, voor Chris Farlow, draaien we The Beat. Een ska-bandje uit de jaren 80. De revolutie kwam overwaaien dankzij Madness. En toen werd Nederland overdonderd door de ska-muziek. En ik was fan, jongens. Ik was echt een fan van de ska-muziek. Ja, heerlijk hoor. En The Beat, dat was onder andere een bandje wat daar deel uitmaakte van. En jaren geleden, dan praat ik misschien over de jaren 4, 5, 6, 7, 8 geleden, zat ik even op het terrasje in Almere. En dat was bij Vrijdagspop, dat was dus op 5 mei. En ik zat daar gewoon even wat te drinken. En opeens hoor ik bekende klanken van ska-muziek. Dus ik lifte op en ik keek naar het grote podium daar in Almere. En ja hoor, daar traden ze nog een keer op, The Beat. En dit nummer speelden ze dan ook op een waanzinnige wijze. Ja, ja. Het kan in Almere, hè, zeggen ze. Om zo'n band uit Engeland over te laten komen met ja, onder andere Hands Off, She's Mine. Ja. Leuk hoor, die ska-muziek. Oh, over dat gesproken trouwens. We moeten even opschieten, want de dames staan weer gang. Ja, oh, komt u maar.
2: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Wat kan ik voor jullie doen?
2: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Oh, ja, ik zal het wel doen.
2: Met deze oude discoknallen.
0: Terug naar het jaar 1976. Man en vrouw, hoe haal je het in je hoofd om met je vrouw of met je man samen te gaan werken? Maar het schijnt

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon, maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was zeker niet een van de sterkste steunplaten die Frits Spits uitkoos in de avondspits in 1982 op 19 juli. 82, Kiss in the Pink en Mr. Blunt. Ja, die hond die snuffelde man wat rond en die zag opeens Kiss in the Pink. Ik denk, ja, dat zal wel een grote hit worden, maar niets was minder waard. Het plaat is niet eens in de hitparade terechtgekomen. Dus die hond die kreeg meteen een week, ja, die kreeg meteen een week geen brokken. Echt, alleen water en brood kreeg die hond van Frits Spits voor het uitzien van deze slechte steunplaat in 1982. Zo jammer, hè? En ineens gingen we terug naar het jaar 1995. Ook zo'n bandje uit Engeland wat kwam overwaaien. King, en hou even mijn handje vast. Oftewel...

zeggen, eerlijk moet zeggen, die autobanen in Duitsland zijn fantastisch. Behalve als je er doorheen moet, ze zijn altijd met de weg bezig. Ik kom ik denk 25 jaar in Italië op vakantie. En ik moet zeggen, elk jaar als ik weer door Duitsland heen rijd, dan denk ik, oh mijn god, zijn ze nou nog niet klaar? Maar goed, dan praat je ook over autowegen van, pak een beetje 120, 130, 140 kilometer lang, hè? Ja. En elk jaar denk ik bij mij, er komt geen einde aan. Als ze 30 jaar geleden begonnen waaien met een stukje snelweg, dan zijn ze daar nu weer mee bezig. In het kader van, er komt geen einde aan. Maar ik moet zeggen, het rijdt fantastisch in Duitsland. En op sommige stukken hebben ze dan ook geen limiet. Dan kun je gewoon je gaspedaaltje uitproberen om die eventjes naar beneden te trappen. Hè? Zonder dat daar oma agent met een flitscameraatje staat die op de bond slingert. Tuurlijk hebben ze daar ook camera's. Maar als je dan bijvoorbeeld een bekeuring krijgt van, laat zeggen eventjes van dat je 15 kilometer te hard rijdt, dan krijg je een bekeuring van 20 euro thuisgestuurd, jongens. Waar praat je over? Hè? Dat moet je hier in Nederland doen. Dan krijg je gewoon een boete van 300 euro. Hè? Kramjorenland is dit toch? Maar goed, dat even terzijde. Hey, dat was trouwens Kraftwerk. Een van de gasten die in de jaren 70 opeens de symfonische en de elektronische muziek te gehoor bracht. En die gasten hadden apparatuur op het podium staan van, zo hoog als de hoogste torenflit in de Bijlmer. Jongens, wat een apparatuur hadden die gasten. Maar ze waren wel de eerste met synthesizer muziek. Kraftwerk en Das Autobahn. En daarvoor uit Engeland afkomstig King and Would You Hold My Hand Now. Hey, leuk dat je aan bent, Gaart, op jouw Classic Sunday. En zoals je weet, zondagmiddag even voor de klok van, 3:15 doen we dat altijd. Dan pakken we die oude jukebox uit 1958, 59 erbij. Stickertje staat 58, maar componenten komen uit 59. Dus wat is het? Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval, de jukebox staat weer naast me. Dus wat betreft gaan we hem ook aan slingeren.

0: Ja, ja.
1: Elke zondagmiddag doen we dat. Nou, dat doen we al vanaf het begin dat de Classic Sunday bestond. Is bestaan, laat ik het zo even goed uitdrukken. God, komt niet meer uit de woorden. Maar sinds we de Classic Sunday opgericht hebben, zo'n dikke zes jaar geleden alweer, zit die jukebox in het programma en we hebben heel wat liedjes uit die jukebox gedraaid, hoor je. Ja. Maar ja goed, je weet het, in die jukebox zit alleen Nederlandse producties. En dat kan ook wel eens wezen dat er een Engelse plaat uitkomt eronder. Althans, het komt uit Nederland, de groep komt uit Nederland, maar het is in Engels gezongen. Komt niet veel voor, maar het zal zo vaak kunnen.
0: Ja,
1: even mooi uitgedrukt, toch? Oké. Goed, nou, je weet een beetje hoe het in elkaar steekt. De roulette tafel, die staat reeds weer naast me. Ik pak het balletje uit de zak. En, die kleurt wit, dat betekent dat Spanje vanavond gaat winnen.
0: Is dat zo?
1: Ja, Nou, vooruit maar weer. Goed, ik ga er even de slingertje geven en dan ga ik even een balletje erin gooien. Oké. Pak de bal erbij, daar gaat hij. Zo. Eens even kijken wat het gaat worden op deze zondagmiddag. Temperatuurtjes gaan weer een stukje naar beneden, jongens. Het wordt rond de 20 graden, 25 graden deze week. Dus ook wel lekker. Hij is gevallen. Waar is hij opgevallen?
2: Nummer 52.
1: Nummer 52 is een beurt. Nou, even geld erin gooien. Hoppakee. En traditiegetrouw gaan we de knopjes indrukken. Hup, de 5. Hoppakee, de 2. Ook weer gebeurd. Ik zie het armpje licht op. Je gaat naar het midden van de jukebox. Daar zit nummer 52. Hij klapt hem erop. Het armpje gaat naar beneden en ik zeg, daar gaat hij. Hoppakee. Oh, wat gaan we... Nou, godverdorie. Ik had het er net over dat het ook in het Engels gezongen kon hebben. Het moet wel uit Nederland komen. Nou, dit is er eentje, hoor. Die ken ik. Het gaat over Katapult. And let your hair hang down.

0: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

zeker van Stevie Wonder. And my world is empty without you, babe. En dan zomaar uit de jukebox komen rollen. Catapult met Let Your Hair Hang Down. Dat was toen die tijd een aardig bandje in de jaren 70. En dat maakte toen die tijd hit na hit. En dit was er eentje in de categorie van... Nou, laat je haar toch eens wel zakken.

Even zo'n heerlijke zomerplaat. Je zegt, wauw, ik kom vast in de stemming. Voor het geval je binnenkort op vakantie gaat. Dan moet je dit gewoon even kei en keihard draaien.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al 1 had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Was dat toch een waanzinnige band, dit. De Dijk. En veel nachten bij elkaar. En weinig maan. Ja, ja, in het kader van Pop in je moestaal. Je hoort hem hier uiteraard op de Classic Sunday. Hey, het is even na drieën geworden. En dat betekent de hoogste tijd om even te kijken naar Amerika.
1: This the Billboard Hot 100 on the Classic Sunday.
0: Een dikke 27 weken onderweg met de Billboard Hot 100. We begonnen in het jaar 1960 en we zijn nu beland op deze zondagmiddag in het jaar 1987. De langslopende hitparade van de wereld, de Billboard Hot 100, en nog steeds de wekelijks te beluisteren op diverse radiostations in Amerika. Ja. Zo, 1987, ik kijk weer even naar die top 10. Het lijkt een beetje kopie van 1986, want het is vrij zoetsappig, moet ik zeggen, hoor. Ja. Nou, en over dat gesproken, wat vonden we op nummer 3? Hij scoorde ook in Nederland een hele grote, dikke, vette hit. Nummer 3, Gregory Abbott en Shake Your Down. Dit is de Billboard Hot 100 uit het jaar 1987.

dames die zijn begonnen met Barracuda, ken je dat nog? Vrij heftige rockmuziek. En later ging je zo over op het zoetsappige. En dat deze niet onverdienstelijk, want ze stonden nummer 2 in de Billboard Hot 100 in 1987. Ja. Zo, hè. Traditie getrouw doen we dat op zondagmiddag altijd even een overzicht van die Billboard Hot 100. De populairste plaatjes die toen in die hitparade stonden. En dan heb ik het dan natuurlijk over de top 10. Terwijl mijn scherm even heel vreemd gaat doen. Hallo. Krijg ik nog beeld of hoe zit dat? Even wachten hoor. Hè? Ja, hè? Mijn scherm begon opeens heel raar te lopen. Het is net of er iemand mee zat te scrollen. Goed, de Billboard Hot 100 1987. Wat stond er in de top 10? Op nummer 10 Bon Jovi en Living on a Prayer. Nummer 9 Bob Seger en Shake It Down. Op nummer 8 Bruce Hornsby en The Way It Is. Op nummer 7 Whitesnake met Here I Go Again. Op nummer 6, Robin Neville met C'est La Vie. En nummer 5, Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. En nummer 4, Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Op nummer 3, die zoetsappige mooie ballad van Gregory Ibott. En dat ding was getiteld I'm Gonna Shake You Down, baby. Nummer 2, Heart and Alone. En wat was in 1987 de best verkochte single in de Billboard Hot 100? Het waren de Bengals. En Walk Like an Egyptian, de nummer 1.

0: Kippenvel van krijgen van het Electric Light Orchestra. Het is wat die gasten uitbrengen. Het blijft lekker. Ja, One Step at a Time. Jeff Lynne en zijn ILO. Helaas zijn ze gestopt met muziek maken. Althans, toeren. Muziek maken ze nog wel, maar echt het toeren, dat is afgelopen. De mannen zijn ook al een beetje op leeftijd, dus ja. Hè? Dan moet je er ooit eens een punt achter zetten. Hè? Wat zeg je? Oh, een punt achter zetten, ja. Nou, over dat gesproken. Straks hebben we natuurlijk het hoogtepuntje van de hele zondagmiddag rond 4:15. Dat is natuurlijk weer het origineel tegen de koffie. En dat is een zeer actuele dit keer, ja. Denk maar aan die hele lange wegwerkzaamheden waar die grote files door ontstaan. Meer ga ik je niet vertellen. Luister straks even rond 4:15. Jongens, ik trek het niet meer.
1: Maar Walter gaat even pleiten, want hij moet even schijten.
0: Nee, hè?
1: Tot zo na het nieuws.
0: Ja, ik hoop dat je straks ook aan het nieuws weer stand-by bent. Voor je nog een half uurtje mind over toestel. Hè? Lekker scherp gezet, jongens.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van dat eerste haartje op mijn lichaam. Dat zit, begint ergens onder aan mijn onderbeen. Tot het laatste haartje op mijn hoofd gaat recht overeen staan bij het horen van deze. Joe Cocker, Nublius, Sammy. Ai. Ja, dat was het weer in het kader van, oh ja, een speciale aanbieding. Hey, nog een half uurtje Mart op het toestel.
1: This is Mart Walther on the Classic Sunday.

vond. Alleen dat blaasje is zo jammer. Wat een bokkering. Ja. Het is wel dat het verleden week al. Dit was een beetje mijn eerste kennismaking met de formatie The Talking Heads. Hun eerste hitsingeltje hier, DC Hardy in 76, 77. En dat ding was genoemd Final Killer. Dat was zeker in de tijd, ja. In de tijd dat er nog geen middelen waren om te herkennen welk liedje er gedraaid werd op de radio. Dus dan moest je maar afwachten of de discjockey dat even vermeldde. En dat was met dit plaatje dus niet het geval. Tot ik het een paar keer hoorde op de radio. Tot hij eindelijk vertelde dat het de Talking Heads waren met Psycho Killer. Ja. Fantastisch, moest hem ook meteen in de collectie hebben. En verleden week had ik het beloofd om hem even te draaien voor je. Dus, hè? En als je wat belooft, moet je het ook innen natuurlijk. En nakomen, hè? En vandaar ook eventjes. Hé, hey, het is bijna 4:15 op jouw Classic Sunday. Op jouw zondagmiddag. Radio Lelystad 903 FM. En dat betekent altijd het hoogste tijd voor...

0: Nederlandstalig, oh, dan zet ik hem even een stukje harder.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

Tot de dag van vandaag is er nog steeds niks veranderd. André Verduin die zong er al over in 1978 met file. Maar het origineel dat kwam natuurlijk uit 1974 van Morris Albert. En hij had het over feelings. Gevoelens in de file. Zo, dat was hem dan, het origineel tegen de cover. En mocht je trouwens ook nog suggesties hebben voor je het onderdeel, het origineel tegen de cover, het moet in ieder geval een buitenlands liedje zijn wat gecoverd is in Nederland, in het Nederlands. Dus laat het weten, classicsandy@radioladystad.nl. Of doe het even via de Facebook-site, pb'tje sturen naar ons. Gewoon even zoeken op Classic Sandy, like ons meteen en stuur jouw pb. En je mag het ook nog als je te lui bent om te typen. Even inspreken op de voicemail 0320-234-344. Zo, ik kijk even op het klokje. Ik moet even haast maken, jongens.

0: Mijn spullen pakken, ik ben kapot, ik ben gesloopt, ik trek het niet meer, jongens, echt niet te geloven. Oh, wacht even, die deur gaat ook nog, wat nou weer?
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: I was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: You to pack up and get out.
4: Get the hell out of here!
5: Go! Just go! Get out! Get the hell out!
4: Get out! Get out!
6: Dit is humor, wat ik bedoel.
5: Hallo!
0: Ja.
5: Hallo, hey!
0: Ach,
5: hey,
0: jongens.
5: Hallo!
0: Wat een ellende zo. Wat is er? Wat moet je van me?
7: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh, ja, maar dat vind ik nog wel even leuk om dat even vol vieren voor je te doen, hoor. Ja, zeker. Ja, ja. Straks heel veel plezier met Stappy. Met opmerkelijk feitjes en wat gebeurde er in het verleden. Je hoort hem straks tussen 4 en 5 uur. Hij is nog niet binnen, jongens. Of moet ik even doordraaien? Nou, ik heb nog wat leuke liedjes bij, hoor. Kan je nog wel een uurtje vermaken, hoor. Maar goed, ik zie zijn auto al aankomen. Hij is er straks tussen 4 en 5. En Paul, de jongste delg van de Classic Sunday, is er straks tussen 5 en 6 uur. Hey, ik zou zeggen nog mooie zondag. En graag tot volgende week zondag om 2 uur. Ik zeg pas een beetje goed op elkaar en tot volgende week. Houdoe!

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Classic Sunday met Jan Staphorst.
4: Nou, ik zou veel moeten doen voor zo weinig geld.
5: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
6: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stroom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.

0: Een zomerse klassieker uit 1985. We kunnen hem allemaal meezingen, maar hij kwam toch niet verder toen in het jaar dan de tipparade. Het kwam niet in de Nederlandse top 40 terecht. Het was dan toch waarschijnlijk niet goed genoeg of zo. Nou, leuke muziek in ieder geval, dat wel. Splitsing, geef mij wind en zeilen uit 1985. De band werd opgericht in 1982 en in 1988 vonden ze het genoeg. En daarna gingen de zanger en nog een andere bandlid... die gingen door onder de naam de Jazzpolitie. En die hadden natuurlijk weer een leuke hit met liefdesliedjes. Nou ja, dat ken je denk ik wel.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, en wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1985? Nou, op tv kijken we naar de televisieserie Northern Thought met Patrick Swayze. Nou, dat was een kaskraker, hoor. En dan, ja, over kaskrakers gesproken. In de bioscoop hadden we er ook eentje. Want Back to the Future met Michael J. Fox, die is in de bioscoop. Nou, we kijken hem nog af en toe, hè, als hij op tv is. Toch hartstikke leuk. En we hebben ook natuurlijk nog heel veel artiesten bij elkaar op een podium. Op twee podiums in de wereld. En dat is natuurlijk Live Aid 1985. Geweldige optredens van bands die allemaal opkomen. En nou ja, wat later eigenlijk iconen zijn geworden. En eigenlijk toen de tijd ook al daar toch wel even juweeltjes waren. Op Live Aid 1985. Dan heeft Greenpeace, die heeft te maken met een aanslag op het schip The Rainbow Warrior. Hij is onderweg naar Australië, maar de Fransen, ja, die vinden het niet zo heel erg... die zijn er niet zo vrolijk mee. En nou, uiteindelijk worden de geheime agenten, ja, die worden ingezet. En die plegen namelijk een aanslag op het schip The Rainbow Warrior van Greenpeace. En dat was dus 1985. Dan heeft onze eigen, ja, Nederlandse trots Gerard Joling, heeft zijn allereerste nummer 1 hit te pakken in de Nederlandse top 40 met Ticket to the Tropics. En de bende van Nijvel in België, die laat weer van zich horen en pleegt weer een vreselijke overval op een Delhaize supermarkt met ook weer slachtoffers. Wat een verhaal is dat, hè, die bende van Nijvel. En hier, meneer Jeroen.

0: daar stond hij voor bekend. Geweldig, El Duro. Helaas op 12 februari 2017. Overleden op 76-jarige leeftijd nadat hij ziek geworden was. En dat had wel een uitputtingsslag. En uiteindelijk is hij daar niet meer bovenop gekomen. En ja, helaas in Californië. Los Angeles, Californië is hij overleden op 76-jarige leeftijd in 2017. Wat een kunstenaar was het. In Nederland maakten we kennis met hem met de Roof Garden in 1981. En later in 1983 kwam deze plaat, Morning, van El Duro. En dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday, elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René Pol straks na 5 uur voor dat allerlaatste uurtje. Maar we hebben nog veel meer leuke radioprogramma's op Radio Nederland. Kijk maar even op de website radionederland.nl. Daar vind je ook trouwens de programmering, maar ook het allerlaatste nieuws uit de stad. Dus ben je geïnteresseerd in je omgeving, kijk dan even op radionederland.nl. En nu een man, ja, die zorgde er toch wel in de jaren 70 voor dat de geboortecijfers wereldwijd omhoog gingen met zijn hit. Barry White.
1: There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: In zijn jeugd was hij lid van een jeugdbende in Amerika. En op zijn 15e kwam hij in de gevangenis terecht. En toen dacht hij eigenlijk, nou jongens, dit moet toch even anders, want dat gaat niet goed komen. Maar gelukkig kwam hij bij die gedachtes en hij ging liedjes schrijven. En dat deed hij niet onverdienstelijk. En uiteindelijk had hij een liedje geschreven en een artiest die zou dat gaan inzingen. En toen zei die artiest, weet je, waarom doe je het niet zelf? Nou ja, de rest is geschiedenis natuurlijk. Barry White, wat een geweldige stem. En de man die met zijn love songs toch wel zorgde, als hij weer een hit had in Amerika, dat de geboortecijfers in Amerika weer omhoog gingen. Want ja, op die plaat werd er ook wel de liefde bedreven natuurlijk van Barry White. Daar staat hij voor bekend. En wat een man. Bijna 2 meter en misschien 1 meter breed. Als hij binnenkwam, ja, er kwam wat binnen hoor. Barry White. Helaas niet meer onder ons. Maar gelukkig hebben we de hits nog. En die hits die draaien we hier op de Classic Sunday elke zondag van 12 tot 6. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het nieuwsmoment van toen. En we blikken wel niet zo heel erg ver, want we blikken naar de A6. En daar is ook nog een dorpje. Dat heet geloof ik Almere of zo. Het is niet helemaal aardig natuurlijk, hè. Maar ja, we hebben toch een beetje die rivaliteit. Hè. Dus Lelystad, Almere. Hè. Lelystad die zeggen, nou, ik zou niet in Almere willen wonen. En mensen in Almere die zeggen, nou, in Lelystad wil ik nog niet doodgevonden worden. Hè. Ja, zo heb je dat een beetje. Maar goed, we blikken terug naar 1973, naar de start van Almere.
1: In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000 een paar honderdduizend mensen zullen wonen. Die stad in het zuidwestelijk deel van de polder zal Almere heten, naar een vroegere benaming van de Zuiderzee. De opspuiting was noodzakelijk om de polderbodem geschikt te maken voor de aanleg van wegen en riolering en de bouw van woningen, winkels en bedrijven. In Lelystad werken planologen, sociologen, economen, stedenbouwkundigen, woning- en landschapsarchitecten en verkeersdeskundigen nauw samen in het projectbureau Almere, ingesteld door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Op de tekentafels worden de plannen uitgewerkt voor de structuur van Almere. Het zal een zogenaamde meerkernenstad worden. De kernen, die in grootte sterk zullen variëren, worden ruim van groen voorzien. Zeker 90% van de stad zal bestaan uit laagbouw. Slechts 10% uit hoogbouw. Omstreeks 1975 zal met de bouwactiviteiten gestart kunnen worden. Als de stad voltooid is, zal Almere woon-, werk- en recreatieruimte bieden aan zo'n 250.000 mensen.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radiolelystad.nl.

echte Italiaanse disco uit de jaren 80. Carrie Lowe, You Are Danger. Ja, hij staat eigenlijk ingeschreven bij de burgerlijke stand als Luis Romano Perez Belmonte. Maar zijn artiestennaam was Carrie Lowe. En hij had toch wel een kleine bescheiden hit in 1983 met deze plaat. You Are Danger. De hoogste plaat wat hij haalde was de 24e plaat. En hij stond 4 weken lang in de Nederlandse top 40. Nou, dit soort leuke plaatjes hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook trouwens een bepaalde plaat met een verhaal erbij bijvoorbeeld? Hè? Dan laat het dan even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Want we zijn nog gek op die verhalen met leuke plaatjes. Dan kunnen we het even draaien hier. En dan kunnen we je verhaal vertellen hier op de Classic Sunday. Bij Radio Ledisat op de 93 FM en natuurlijk DAB+, kanaal 12, Dirk. En we zitten natuurlijk wereldwijd op radioledisat.nl. En daar vind je ook het allerlaatste lokale nieuws. En ik zit even naar een fotootje te kijken hier op internet van die Carrie Lowe, waar we het net over hadden. En als ik zo kijk, hij is inmiddels 72 jaar trouwens. Hij is op 7 juni 1954 geboren. En als ik zo

zoek maar even op. Echt, één druppel met Wim Botten. Ja. Hey, maar we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Boei. Maar voor die tijd nog eventjes een klassieker van Stevie Wonder.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB. Het Britse Onderzoeksinstituut voor Vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: legendarische klassiekers. Die je over 100 jaar nog een keer op de radio hoort, hoor.
1: Zeker.
0: Zou de radio dan nog bestaan over 100 jaar? Ja, wie weet, hè? Ja, het wordt allemaal wat minder al. Maar ja, of het ooit weg zal gaan, radio, ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Je hoorde uit de jaren 60, de Mama's en de Papa's. Een van de bands die ja, toch wel een beetje de Britse muziekinvasie in Amerika overleefde. En ze waren met z'n zessen. Een aantal dames, een aantal heren. En van die Mama's en de Papa's leeft nog één dame, Michelle Phillips, die leeft nog. En uit die band is natuurlijk weer zijn kinderen gekomen. Want ja, mijn vader en moeder, ze hebben kinderen gekregen. En daar is dan Wilson Phillips weer uitgekomen. Een van de zangeressen van Wilson Phillips is een dochter van Michelle Phillips, van de Mama's en de Papa's. En Wilson, dat zijn weer twee dochters van Brian Wilson van de Beach Boys. Nou, zo zie je maar. Het komt allemaal bij elkaar en ze leveren mooie hits op. En die hebben we allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Op Radio Lelystad, vergeet dat niet, hè. Tja. Je favoriete lokale radiozender al meer dan 30 jaar in de stad. Het is niet te geloven. En dit is ook een icoon, hoor. Ja, een Nederlands icoon. Maar ook nog bekend buiten de landsgrenzen. Herman van Veen, Blauwe Plekken.
2: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van

In 1993 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Herman van Veen, op 14 maart 1945. Geboren en inmiddels 81 jaar en helemaal terecht natuurlijk dat hij een onderscheiding kreeg. Herman van Veen, Blauwe Plekken. Ik vind dat zo'n relaxte plaat. Ja, dat hoor je allemaal hier zo op de Classic Sunday. Allemaal leuke plaatjes. Heb je ook een bepaalde leuke plaat dat je zegt, nou, daar heb ik ook een leuk verhaal bij. Misschien dat je voor de allereerste keer alleen op vakantie ging zonder je ouders of zo. Nou, laat het dan even weten. Welke plaat was toen een hit bijvoorbeeld in het land waar jij op vakantie was? Of misschien was je wel gewoon in Groningen of in Friesland of zo. Dat maakt ook allemaal niet uit natuurlijk. Maar laat het even weten, jouw verhaal, op classicsunday@radioledistad.nl. Nou, we hebben hier ook een verhaal, want onze collega René van Elst, die tussen 12 en 2 zit op de Classic Sunday, die was afgelopen week, was een jaar, was 71 jaar. Is die gewoon, jongens? Ja, het is niet te geloven. De rolstoelen staan gewoon in de gang hier op Radio Ledistad. Maar René is 71 jaar geworden. Ik ken hem al heel erg lang. En we hadden als verrassing een taart meegenomen met 71 kaarsjes. En die moest hij allemaal uitblazen. Gaat het een beetje van Elst? Volgens mij moet je een beetje aan het zuurstof of zo. Of niet? Nou goed, in ieder geval van harte gefeliciteerd nog, Pik, met jouw verjaardag, 71 jaar. Nou, ik teken ervoor. Ik ben niet de jongste hier op de Classic Sunday. René Pols, die straks na 5 uur komt, dat is de allerjongste. Ja, dat is een beetje snotneus vergeleken met ons, hè? Ja, hebben ook totaal geen respect voor oudere mensen ook zo. Zegt van alles tegen ons, dat is het niet te geloven. Waar is dat tegenwoordig? Vroeger had je nog respect voor oudere DJ's, man. Ja, dat is toch verder zoek, hoor. Nou, we draaien van lekkere muziek zo op de Classic Sunday. Want daar zijn we voor gekomen op deze zondagmiddag. In onze eigen vrije tijd zitten we hier plaatjes te draaien. Ja, het is dat niet geloven. Wij verdienen ook een lintje, jongens. Ik ga ervoor, hoor. Ja. Sister Sledge.

0: 60's. Ben je ook uit de 70's, ja? Nou, ik ben uit de 60's, hoor, ja. Sister Sledge, met op het gitaartje Nile Rodgers natuurlijk. En Bernard Edwards, die ook de plaat mee produceerde. En ze zijn groot geworden door deze twee heren. Nile Rodgers en Bernard Edwards. Helaas, Bernard Edwards, veel te jong overleden. De bassist van Chic. Nou ja, daar hoef ik eigenlijk geen uitleg over te geven natuurlijk. Nile Rodgers, die is wel... die toert nog steeds de hele wereld over. En produceert nog steeds platen voor allerlei artiesten en zo. Nou, het is geweldig. Met nog steeds met diezelfde gitaar... die dan optreedt en dat gitaar, dat riffje. Ach, geweldig allemaal. Je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. Thinking of You uit 1979. Maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1979? Nou, in 1979 gaan wij naar de bioscoop voor de kaskraker The Aliens. Dat was toch een enge film, Aliens. En op tv kijken we naar Mies Bouwman, want zij presenteert het programma Telebingo. Nou, dat was helemaal nieuw. Ja, we waren natuurlijk helemaal nog niks gewend in 1979 natuurlijk op tv. Maar ja, Telebingo, dat was toch wel wat, hoor. Dat was volgens mij een van de allereerste keren... dat er iets een interactie was met tv-kijkers op de Nederlandse televisie. En dan hebben we ook nog de grote M. De gele M, die introduceert het Happy Meal. Nou, dat is nog steeds in 2026. Hoeveel kinderen hebben dat wel niet gegeten? Heb jij het ook gegeten? Ja, en je leeft nog? Oké, geweldig. Dan hebben we ook nog in 1979, wat populair is, de telefoonklapper. Ja, dat was dat apparaatje met dat schuifje. En dan ging je bijvoorbeeld naar de G en dan kreeg je al je contacten met de G. Je kan het je niet meer voorstellen. Tegenwoordig heb je een telefoon waar alles op doen. En er zat de hele wereld in je contactenlijst. En tegenwoordig, ja. En vroeger hadden we de telefoonklapper. Nou, we waren er toen de tijd blij mee, hoor. Hé, maar waar we ook blij mee waren... dat was dat de Beatles in Nederland waren. Maar dan ga ik terug naar 5 juni 1964. Het is niet te geloven. Een Nederlandse ondernemer die lukt het om de Beatles naar Nederland te krijgen. En ze gaan een concert geven in Blokker. Ja, All Places in Blokker. Je zou te zeggen dat gebeurt ergens in de Rai in Amsterdam. Zo. Nee, dat gebeurde in Blokker. Nou ja, in ieder geval, ze zijn wel in Amsterdam geweest. Ze gingen een rondvaart maken, de Beatles, door de grachten van Amsterdam. En nou, het was een chaos. Het was zo op Schiphol en in Amsterdam ook. Chaos langs de kaders van de grachten. Mensen sprongen in het water om maar bij de Beatles te komen. En sommigen die lukten het ook en die werden aan boord gehaald bij de Beatles. Maar dan was je maar toch een mazzelpik, toch? Ja, toch? Laten we eens terugblikken naar 5 juni 1964. De Beatles in Nederland.
1: Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak... om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest... Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade... toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop... in de hoop iets van de Beatles te zien. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol... werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet.

legendarisch. Can't Buy My Love. De Beatles waren op 5 juni 1964 in Nederland in Blokker. Daar gaven ze een optreden. Dat was gewoon geweldig natuurlijk. Maar wat later in dat jaar, 8 augustus 1964, kregen we die tegenhanger in Nederland. En dat waren de Rolling Stones. Die waren in het Kurhaus. Maar ja, dat liep even helemaal anders, dat concert. Omdat halverwege het concert werd het gewoon afgebroken. Omdat de Stones het gewoon niet meer veilig vonden. Ja, en de Stones die stonden wel bekend dat ze wat ruig waren op het podium. Maar ja, toen kwamen ze in Nederland. Nou, wij weten wel even een partijtje ruig te zijn, hoor. En dat deden ze ook in het Kurhaus, want de boel werd afgebroken daar. Ja, en de Stones die zeiden, ja, laten we maar stoppen, jongens, want dit gaat niet goed komen. Nou, tja. En de Stones 2026, ze hebben net een nieuw album uitgebracht. Dat is dan niet te geloven, toch, hè? Ze zijn er nog steeds, en gelukkig maar. En Mick Jagger, 82 jaar, hè? Ja, ga er maar aan staan.

Ja, wat moet je daar eigenlijk over zeggen? De Rolling Stones, in 1962 opgericht. In 2026 ze bestaan nog steeds. Ze hebben net een nieuw album uitgebracht. En ze toeren, nou ja, misschien hopelijk binnenkort weer de wereld rond voor hun optreden. En iedere keer denk je, ja, zou het dan de laatste keer dat ze er zijn? Nou ja, ja, dat zit er natuurlijk allemaal in natuurlijk. Hè. Mick Jagger, 82 jaar, springt nog steeds over het podium heen. Maar ja, je bent een mens van de dag. En zeker op die leeftijd als je, nou ja, ik wil niet zeggen bij hem dat je in de herfst van je leven zit. Want hij springt nog steeds alle kanten op. Al doet hij daar natuurlijk wel heel goed veel voor om in conditie te blijven. Natuurlijk Mick Jagger, 82 jaar. Hey, maar wat hebben de Stones eigenlijk gedaan zo in de Nederlandse top 40? Nou, laten we eens kijken. 49 top 40 hits gehad en 462 weken lang in de top 40 gestaan. In totaal en 6 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Tja, is dat een staat van dienst of niet? Niet te geloven. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer. Even na 4 uur voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Bedankt voor het luisteren. Bye-bye. En luister nog even mee naar deze plaats. Leuk hoor. Toontje lager in gedachten.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Frank het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Lindsay de Paul, Sugar Me uit 1972. En daarmee openden we het laatste uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad voor deze zondag. Wat heb ik allemaal in petto voor je? Ik heb een mooie vinylofiel van Frankie Goes to Hollywood. En we hebben natuurlijk een hele mooie ATT. En die komt uit 1985 en is van Fergal Sharkey. Maar eerst gaan we terug, niet zo ver terug. 2010, Caro Emerald, A Night Like.

0: En je hoorde natuurlijk al 1967, Now That I Found You van de Foundations hier op Radio Lelystad. En dan is het nu tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Rage Hard is een nummer van de Engelse popband Frankie Goes to Hollywood. Uitgebracht op 25 augustus 1986. Als de eerste single van hun tweede album Liverpool. Het nummer bereikte de vierde plaats in de Britse hitlijst en de zevende plaats in Nederland. Nadat Frankie Goes to Hollywood wereldwijd de hitlijsten had aangevoerd met Welcome to the Pleasure Dome en de bijbehorende singles, vertrok de band naar Amsterdam om het vervolgalbum Liverpool op te nemen. Met een ruige rockgeluid was Rage Hard de eerste single van dat album. In een interview uit 1986 werd zanger Holly Johnson gevraagd naar de betekenis van het lied. Hij legde uit: heb je het gedicht Do Not Go Gently Into That Good Night van Dylan Thomas gelezen? Het was daar min of meer door geïnspireerd. Het is een bezwering tegen de dood en liturgie zo, en het is bedoeld om veel creatief idealisme bij de luisteraar aan te moedigen. Hij voegde eraan toe tegenover Sounds: het zegt, sterf niet stilletjes, verzet je tegen de grijze massa die ons momenteel omringt. Het was niet alleen de eerste single van Frankie die op de CD verscheen, maar ook de eerste single die niet op een cassettebandje werd uitgebracht.

Volgende week doen we gewoon weer een hele nieuwe vinylofiel. Suggesties? Mail het me. ClassicSunday@radioladystop.nl. Gaan we nu terug naar 1965. The Nights on Broadway. Dit zijn de Bee Gees.

Vamos a la playa. Met andere woorden, laten we naar het strand gaan. Nou ja, dat hadden we dan beter van de week door de week kunnen doen. Want dan was het iets warmer. Dat was natuurlijk Miranda. Ik heb er nog eentje. Tot aan nieuws, weer verkeer en waterstand, obligatienieuws. Noem het allemaal maar op van 5:30. Dat is Mark Elman, Tears on Wings. En daarna zijn wij terug met... Ja, vorige week hadden we de vrouw van. Nu de zoon van. Als je goed geluisterd hebt vorige week, moet je weer het bedoel.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde, volledig doorgedraaid, een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon. Maar met amper 20 graden en een stevige noordelijk wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Ziggy Marley, Look Who's Dancing uit 1989... opende het laatste half uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Ladies. Ik nog pak een beetje een goede 25 minuten, hele fijne muziek. Ik neem je mee terug naar 73, ik neem je mee terug naar 1966. En zoals gezegd, eerst terug naar 1973. Dit is Mind Games van John Lennon.

0: is het nu tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Fergal Sharkey is het debuutalbum, dus debuut soloalbum van de voormalig ondertoonszanger Fergal Sharkey, uitgebracht in 1985. Het album bereikte de 12e plaats in de Britse hitlijst en bevat Sharkey's bekendste single A Good Heart, zijn enige nummer 1 hit. You Little Thief werd ook op een top 10 hit in de Britse singlelijst en bereikte de 5e plaats. En Someone to Somebody bereikte de 64e plaats en was minder succesvol. Het album werd geproduceerd door Dave Stewart van de Eurythmics, die Sharkey 7 jaar eerder in een lift had ontmoet. Sharkey zei, we hebben allebei dezelfde toewijding aan uitmuntheid. Aan het vinden van geweldige liedjes, of het nu al eigen liedjes waren of die van anderen, dat maakte niet uit. Van het album draaien wij Don't Leave It to Nature. Even vragen aan Fergal,

ATT van deze week. Volgende week gewoon weer een hele nieuwe album top track. Suggesties? Zet het op de mail. ClassicSunday@RadioLadyStad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1976. Dit is The Real Thing. Can't Get By Without You.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol. Radio Lelystad.
1: 1966.

Je hoorde het al, 1966 was het jaar van Paul River en de Raiders. En dit was Kicks. Ik heb er nog één voor je klaarstaan. Dan is het weer tijd om afscheid van je te nemen. Een volledige werkweek wachten tot de nieuwe Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Natuurlijk zondag van 12 tot 6 met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er weer. Voor nu nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot volgende week. Dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame twee fregatten besteld, maar de bouw wordt twee keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al twee keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: een klassiekertje voor de branche, zeg maar. Tom Robinson uit 1984. En Listen to the Radio voor het album War Baby, Hope and Glory. Ja, 4 oktober 2014 werd de eerste muziektherapie uitgezonden. En nu was dit het begin van sessie 600.
1: Muziektherapie.
0: In deze 600e sessie is er natuurlijk popnieuws. Een deun die straks in een uitgebreide verjaardagsbox te horen zal zijn. Nog een paar nummers over radio. Ja, dat zat er hier natuurlijk kwart voor. Daar zijn ze weer, de Fab Four. En een live uitvoering van een jaren 60 klassieker. En uiteraard meer.
1: Muziektherapie met René van Lena Belen.
2: 2026.
0: Zoals deze. De cover van de Stones, You Know I'm No Good.

zo'n beetje de perfecte cover van die klassieker van Amy Winehouse. Lekker Rolling Stones smerig. Dus helemaal zoals het hoort. Terug te vinden natuurlijk op Foreign Tongues. Een gloedje nieuwe langspeler. You know I'm no good. We gaan naar eigen land met muziek van Diesel. Sausalito, Summer Night. Geschreven door gitarist Mark Bone destijds. Die in Sausalito had gewoond. Kortom, hij wist waar hij het over had. Tot het popnieuws.

Donderdag is de tour van Al Jardine en de Pet Sounds Band van start gegaan. Die tournee gaat duren tot begin volgend jaar. Else zoon Matt neemt de zangpartijen van Brian Wilson voor zijn rekening. Op Riot Fest 2026 staan niet alleen onder andere de Pokes, Morrissey, The Damned en Iggy Pop, maar ook Star Trek's Captain Kirk William Shatner op het podium. De 96-jarige legende treedt dan op in een All-Star Rock Experience. De 45e verjaardag van Phil Collins' Face Value wordt aangegrepen om er een 4-LP-box van uit te brengen. Het album is op halve snelheid geremasterd en verder omvat de box niet eerder uitgebrachte live-opname, demo's en een interview met Phil. Er komt op 18 september ook een Blu-ray-versie met nieuwe mixes in Dolby Atmos en 5.1 stereo. Op 8 oktober verschijnt The Third Eye, The Early Photographs, een boek met foto's die George Harrison maakte in de periode 1963-1969. Ruim 250 foto's geven een unieke blik achter de schermen, in kleur en zwart-wit, onder meer uit Liverpool, maar ook van de reizen naar onder meer India.

0: Thunder and Lightning van het album Face Value, waarmee Phil Collins de wereld toch eigenlijk wel verraste destijds. En dat was het begin van, zeg maar gerust, het Phil Collins tijdperk in de muziek. Man, man, man, man, man. 1981, dat is dus 45 jaar geleden inderdaad. Ik zat even te denken, stel nou hè, jij bent geboren op de dag dat Face Value uitkwam. Nee, dat gebeurde natuurlijk. En een aantal jaren later was je er, vroeg bij. Dan werd er een zoon of een dochter geboren. En stel nou dat die daar ook meteen vlot werk van maakte. Dan zou het kunnen dat jij inmiddels opa of oma bent. 45 jaar, het is best mogelijk. Man, wat een tijd, hè? Niet te geloven. Goed, de 600ste muziektherapie. Selector heeft het in On My Radio over steeds dezelfde nummers op de radio. Nou, in alle eerlijkheid, dan ben je niet afgestemd op muziektherapie, denk ik.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: De 600ste muziektherapie met de tweede single van Selector, dus uit 1980, On My Radio. Heb jij de afgelopen tijd nog de beelden gezien van Ringo Starr tijdens de viering van zijn 86ste verjaardag daar in Hollywood? Long, Long Road, zo heet het recente album van hem. Het is niet lang, 33 minuten slechts, maar er staan wel erg leuke nummers op. Dit is Choose Love.
1: I'm Ringo Starr and this is...
2: Muziektherapie.

Echt die lekkere Motown sound uit 1966. De titeltrack van het vierde studioalbum van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Dat was trouwens voor de laatste keer dat ze samenwerkte met dat legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Man, die hebben een waslijst hits op hun naam staan. Echt niet te geloven. Voor critici hoort dit bij het beste uit de eerste 10 jaar Motown Records. Kan ik ze geen ongelijk in geven. Muziektherapie. We gaan weer naar de jaren 80. Een van de bands die toen plotseling boven kwam drijven een behoorlijk aantal hits scoorde was Spandau Ballet. Deze deed het echt wel zeer verschillend. Hij kwam met de enige echte op 2. Dat was in Ierland ook het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe die scoorde in Frankrijk, 51 slechts. Gek hè, die verschillen. Only when you leave.

Even die platen die dus onverklaarbaar wisselend scoren zo her en der in Europa. Spendo Ballet and Only When You Leave. Van het laatste album van Muse, The Wow Signal, The Dark Forest.

0: dit album zijn ze weer goed in vorm, vind ik. Muse, The Dark Forest, dus van The Wow Signal. En The Wow Signal is ook wel grappig natuurlijk. Dat was, je weet het waarschijnlijk wel, een sterk en ongebruikelijk radiosignaal dat destijds werd opgepikt door een telescoop, geloof ik, in Canada of zo. Ergens in het najaar van 1977. Het week zo af van alles wat er tot dusver op de wereld was ontvangen uit het heelal, dat ze dachten van, dit moet het werk van aliens zijn. Een radioboodschap die ze ons hebben gestuurd. Zet de koffie maar klaar, want ze komen eraan. Nou, dat bleek mee te vallen, of tegen, zo je wil. Maar het was in ieder geval inspirerend genoeg om de titel te worden van het nieuwe album van Muse. Je luistert naar Muziektherapie.
1: 1972.
0: Met heel iets anders. En iets erg moois trouwens. Top 40, 16, 5 weekjes genoteerd, maar La Bicifre en Watch Me.

0: maand is hij 81 geworden, jawel. Hij rust inmiddels al geruime tijd op zijn lauweren. Die mensen hebben blijkbaar altijd lauweren in huis, hè? Of zouden ze die bestellen tegen de tijd dat ze het welletjes vinden? Online of zo. Komen ze waarschijnlijk uit China. La Bicifre en een mooie deun van meer dan 50 jaar geleden. Dus watch me.
1: Kwart voor... The Fab Four.
0: Larry Williams schreef het in 1958 en bracht het ook uit. The Beatles covered het. En dat deden ze trouwens ook met zijn Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy.

0: Ook met die soort muziek klonken ze gewoon lekker. De Beatles en Bad Boy. 2003, het album Live for Rent verscheen van Dido, dat tweede album. Sand in My Shoes.
1: Muziektherapie.
2: Muzikale therapie.
3: Al-ilaj bil-musika.
4: Therapie muzikaal.

0: Van haar tweede album Life for Rent hoorde je Dido. Laatste wapenfeit van deze dame dateert inmiddels uit 2019. Het album Still on My Mind. De indruk dat ze met pensioen is. Nou ja, groot gelijk eigenlijk. De 600ste aflevering van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Nabelen. Heb jij ze alle 600 beluisterd? Is dat zo? Nou, complimenten en dank je wel. We gaan gewoon verder natuurlijk. Volgende week nummertje 601. Tot dan.
1: Muziektherapie, live album track.
2: This first one was from 1965.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden.